Maxine en Makkoen. Het is een peerjaar in Makkoen. Dat deed Bobby Bach. Kata de Pipon Paramix met een zeer moed uit de Potamus en dat daar mee moet. Kata de Arnedan. Kata de Kakskautamissa, ei enempää.